vrees, het is oké. Want in die star gaat in uw armen om me om me lees. Kom ik vielleicht nog maar van als hallo, wie geht's? En vielleicht blijf ik dan voor immer en kon nie wieder.